بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين رضي الله تعالى عنا أجمعين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدي الناس جميعا وألف بين قلوبنا واصلح مرادات بيننا. Alle danke en praises van Allah subhanahu wa ta'ala. Onstir salawat aan Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. En ons groet onze luisteraars. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daarna is het van belang dat de structuur van islam is gebaseerd om elkaar te helpen, aan te moedigen en om te verbieden om verkeerde dingen te doen, te helpen in verband met gerechtigheid en wanneer het komt bij Allah subhanahu wa ta'ala en wanneer het komt bij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We moeten onszelf helpen in verband met die en ons moet onszelf verbieden in verband met verkeerd, subhanallah. Die is belangrijk. Weens onze verwijzing als moslim, dat onze verwijzing is de Koran, wat ons roept de kalam van Allah Ta'ala. De Koran in Arabisch, wat ons voor ons heet, wordt genoemd de mushaf. Dat die mushaf, voor die wat die verstaan, die Koran in verwijzing, is die wat ons naartoe draait, ons verwijst naar de toe, nastadillu bihi. Dat ons vat in de Koran om onze leven te baseren, om onze leven te brengen op dit. En dat is van belang dat die moslim, wanneer die moslim onder een enige situatie is, dat die moslim gaan om zelf genees, gaan lijden krijgen door die Koran. Die dat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons gegeven en geloosde die Koran in verband met wat Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam zei, dat ik het geloos twee belangrijke aspecten, dat als ons vasthou aan dit in tamasaktum bihima, als ons vasthou aan dit, die twee aspecten, die twee belangrijke factoren, als ons vasthou aan dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa salam zei, lantadillu, dat ons gaan nooit van die gerechtigheid en van die rechte paad, die Sirat al-Mustaqim, verlei wordt niet of wegdraai niet. Lantadillu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zei voor die moslim in onze tijd tot die dag van Kiyama, dat die twee aspecten, die twee factoren, die belangrijke fondaties voor die moslim, dat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam verwijst naar die een, die Koran, en die tweede, die Sunna, al-Quran wa Sunna. Zodat die Koran en die Sunna, die leefstijl, leefwijze, praktijken, geschiedenis van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, waar ons vat leiding vanaf Allahu Akbar. En die is het dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met hoe ons onszelf, hoe ons mekaar, als het is een gezin, die pa, die ma, als een gezin, als ons kijk, als een familie, die pa en die ma over die kinders, die gemeenschap, zoals ons gaan zeggen, en dan die wereld. Dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons gegeven die Koran en die ayat wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons leidt naartoe, waar Allah subhanahu wa ta'ala zegt ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah subhanahu wa ta'ala zegt wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala alithmi wal udwan. Zo Allah subhanahu wa ta'ala is duidelijk.
dat ta'awanu, dat ons moet mekaar bijstaan, ta'awanu, dat ons moet mekaar helpen. Die is wat Allah subhanahu wa ta'ala, die instructie van Allah subhanahu wa ta'ala voor die moslim, die familie, die gemeenschap en die ummat in die hele wereld, dat die verwachting van Allah subhanahu wa ta'ala voor die persoon wat verkondigt en zegt dat hij is moslim, dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt ta'awanu al-amr lil-hujub, dat die instructie van Allah subhanahu wa ta'ala is om te helpen mekaar, om bij te staan mekaar. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ala al-bir, dat als een mens kijkt naar bir, ala al-bir, hoe moet ons onszelf en bij elkaar staan? Hoe moet ons onszelf helpen? Subhanallah. Als het begin van mij, onze familie, die kinders, die gemeenschap, al-albir. Dat een van die aspecten is dat ons moet elkaar bijstaan op gerechtigheid, onderdanigheid. Dat hoe ons kan elkaar helpen om onderdanig te is bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dat om elkaar te helpen en die Allah subhanahu wa ta'ala verwijst en Allah ta'ala zegt dat hoe ons elkaar moet helpen. Voor ons verder gaan, studeer ons en ons kijk dat Allah subhanahu wa ta'ala dat die woord ta'awanu, dat om elkaar te helpen, dat dit is van belang dat wanneer die moslims mekaar gaan helpen op die basis van bir wa taqwa, op die basis van gerechtigheid, ondersteun mekaar, Allahu Akbar, en die taqwa van Allah Ta'ala om mekaar te helpen om hulle self te benader, hulle iman te versterken, hulle dien te versterken, Allahu Akbar. Dat die moslim ze helpen op elkaar is van belang bij Allah subhanahu wa ta'ala. Ala taqwa, al bir wa taqwa. Dat die een verwachting van Allah ta'ala is om te helpen al bir wa taqwa. Van die ulema's, yastadilu min al Quran. Hulle verwijst naar die Quran dat die bir wa taqwa is die dat ons met mekaar help in amr bil ma'roof wa nahy anil munkar. Dat ons met mekaar advies gee op die rechtigheid, verwijzing naar die ayat van die Koran, en ons met mekaar help om weg te blijven van verkeerde dingen af. Dat is een verantwoordelijkheid van die ummat. Dat elke moslimse verantwoordelijkheid draai kennis, weet hij of zij, of draai niet kennis niet, dat dit is van belang dat ons moet bekomen. Die verstaan dat die verwachting bij Allah Ta'ala is om elkaar te helpen, om te verbeteren in verband met dien. Om elkaar te helpen, die is de recht van die een moslim over die andere moslim. Dat maakt niet zaak wie dat is. Dat maakt niet zaak is dat die leier niet. Dat maakt niet zaak is het die werker niet of die werkgever niet. Dat maakt niet zaak is het die pa en die ma of die kindersgemeenschap. Ta'awanu. Dat Allah subhanahu wa ta'ala verwacht dat elke moslim in die wereld moet elkaar helpen in verband met hulle dien. Help in verband met hulle geloof in Allah iman. Help in verband om te verkondigen en te standvastig te maken die dien van Allah ta'ala. Help om te zien dat die salaam moet in plekken is. Help om te zien dat die arkaan van islam moet in plekken is. Die is die verwachting van Allah subhanahu wa ta'ala. Die structuur van familie. Help om te zien dat die structuur van familie moet in plekken is. Ta'awanu ala albirri wa taqwa. Dat het is die verantwoordelijkheid van die ummat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam om te zien dat hoe hulle mekaar kan bijstaan en hoe hulle mekaar kan helpen in verband met die dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Begin van die iman af,
begin van die arkana van islam, dat betekent die salah, die arkan van islam, dat betekent die fast, die arkan van islam, dat betekent verstaan die zakat en sovoort. So die dien van Allah subhanahu wa ta'ala, die khusnul khuluk, soos ons gaan sien, om een goeie karakter te bekom, studeer karakter, dier imaniat, en dier die sunnat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'awanu, dat ons met mekaar bystaan, omgeef vir mekaar, dat ons moet sien dat hoe ons mekaar kan help, dat die dat op een moslim en nog een moslim, dat beteken nie dat ons net met mekaar help, wanneer kom by dunia nie, maar ons moet mekaar help dier advies, adinu nasiha, dat die dien van Allah subhanahu wa ta'ala is gebaseer op advies, die advies na die verwijsing van die Koran, die advies na die verwijsing van die akhlaak van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die voorbeeld van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dit is hoe dit is, dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die hulp wat moet bekom word, die verantwoordelijkheid in verband wat moet gedoen word, die verantwoordelijkheid is op die skouers van die moslims, om te sien dat hoe hulle die fondatie is, het die fondatie van familie dier ta'awan om te help, albiru wa taqwa, die gemeenskap en dan die provincie, die wereld, dat is die structuur van Allah ta'ala, dat is die fondatie part van die fondatie van dien. Waar het is, dat dit gaan herstel. Dit gaan herstel twee belangrike aspekte. Wanneer ons binnenbring, bir wa taqwa. Bir, gerechtigheid, onderdanigheid. A taqwa, om die iman te versterk op alle vlakte, verbeter benadering aan Allah Ta'ala, op die leefwijze van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'awanu ala albirri wa taqwa. So die maslaha, die herstelling van die maslaha, die herstelling van die, gaan ons gaan die benefit, die voordeel van dit sien in die dunia, en ons dit gaan sien dat die wereld gaan stienster en leer structuur van die moslims af. Die wereld gaan leer en sien structuur van die moslims af. Wees die, dat die moslim is die leier op die dunia, dat hulle is gestuur na die dunia om te lei. So die wereld, dier ons voorbeeld, wat gevat is van die Koran, wat die verwachting van Allah Ta'ala is, op die methode hoe Rasulullah s.a.w. het binnenwerking gebring het, dat die is Allah subhanahu wa ta'ala, dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan een van ons maslaga, wat gaan geherstel word in die tijd wat ons in leven in die wereld in, dat is dat Allah Ta'ala gaan ons dunia herstel. En dan Allah Ta'ala gaan ons akhirat herstel. Die herstelling van dunia, dat is in alle aspecten van dunia. Dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan het herstel. Dat wanneer ons praktisch gaan wees, op die ayat en op die verse, die verwachtingen, instructies van Allah subhanahu wa ta'ala, leidings van Allah subhanahu wa ta'ala, ta'awanu ala albiri wa taqwa, dat die bir, gerechtigheid en die taqwa, om onze iman te versterken, onze dien te versterken, onze salat te versterken, onze vernootskap met Allah ta'ala versterken, die voorbeeld van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wat ons roem sunna te versterk en ons tussen ons Allahu Akbar, die vernootskap tussen ons te versterk, Allahu Akbar, om te gee vir mekaar, dat weer eens die benefit van dit is in die dunia in en in die akhirat in die akhirat in die dunia tydelik. Ons kan sien wat het dien gedoen vir ons, subhanallah, hoe meer een persoon een ayat en dien in sy leven bring, die ayat van die Koran, die verse van die Koran, probeer in sy leven te bring,
zien ons verbeteringen in alle aspecten die leven van die moslim. En in die akhirat, Allah Ta'ala gaan die moslim gee ajr en thawab. Allah Ta'ala gaan die moslim gee wat Allah Ta'ala gesê het, Allah Ta'ala gaan gee. Die belofte van Allah Ta'ala, die beloning van Allah Subhanahu wa Ta'ala, dat brengt ons na die ayat waar Allah subhanahu wa ta'ala of ons kan zeggen die dua wat gevat wordt van die Koran af. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Dat o Allah, geef ons die beste in die dunya. En o Allah, geef ons die beste in die akhiraten. Nummer 1, dat is een ayat van die Koran. Nummer 2, dat is het dua wat ons mama, wat ons geleerd heeft bij Rasulullah Sallam. Dat die is die dua wat niet komt van Anbiya Ali Salatu Wasalam af niet. Dat is het dua wat komt van Allah af. Wiens die dat het is part van die Koran. Die mushaf, die Koran wat ons leest elke dag. Dat die moslim vraagt van Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fi dunya. Dat we Allah geef ons die beste in die dunya. So hoe bekom ons en hoe bereik ons en hoe kry ons die beste in die dunya? Alal birri wa taqwa. Wanneer die ummat, die moslims, mekaar gaan help, verstaan, om structuur te bring. Die structuur, die gebouw van islam achter iman is birri wa taqwa. Die fondatie vir die moslim is iman, al birri wa taqwa, is part van die gebouw van islam. Die birwa taqwa. Om mekaar te helpen om onderdanig te wees. Mekaar te helpen om gerechtig te is. Dis atina fi dunya hasana. Dat is ons wil hê dat onze dingen in die dunya. Die dua moet bekom word. Die verwachting bij Allah subhanahu wa ta'ala op die moslim. Is dat je ons husnu dunya wil hê. Dat die beste dunya wil hê. Dan die moslim moet om leven brengen op birwa taqwa, op gerechtigheid, die waarheid. En dan die taqwa benadering imaniat, dat die versterking van geloof, die versterking in verband met die dat ons mu'min wordt. Allahu Akbar. Die is wat Allah subhanahu wa ta'ala verwacht van die ummati van Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam. Dat die moslim in verband met die bir, die gerechtigheid, dat die moslim moet die verwachting bij Allah, elke moslim, is dat die moslim moet helpen die andere moslim. Dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband al muslim wa achul muslim. Dat die moslim is die broer van een nog een moslim. Al-Mafhum bil-Aqs. Dat ook die sister van in verband met moslim, man en vrouw, is helpers van mekaar. Hulle moet zien dat hoe hulle mekaar bijstaan en dienen. Hulle moet zien hoe hulle kan versterken die islam. Hulle moet zien hoe hulle kan versterken iman. Hulle moet zien dat hoe hulle kan structuren die gemeenschap. Versterk zodat islam kan uitstaan. Subhanallah. Al-Muslimu yu'in. Dat die moslim gaan zeker maken dat hulle mekaar bijstaan. En wanneer een nog een moslim zien dat de andere moslim faal. Wanneer een nog een moslim zien dat de andere moslim zwaar krijgt. Wa yu'an. Dezelfde moslim. Dat elke ummati. Is dat één moslim wat zwaar krijgt in die werelden. Dan die hele ummat is verantwoordelijk om te helpen die moslim. Als dat één moslim is wat Allah subhanahu wa ta'ala bijgestaan heeft. En die moslim is in die positie om te helpen. Dan is het van belang dat die moslim moet verstaan die verwachting bij Allah ta'ala. Dat hij 100 moslims, als dat één moslim is. Wat uitstaan, wat zijn imaan sterk is, wat Allahu Akbar, wat zijn dunya bestaan uitgesorteerd is, die moslim met al die hulp van Allah Ta'ala gaan verantwoordelijk gehouden worden bij Allah Subhanahu wa Ta'ala
van die 99 moslims wat uit mekaar het val. Ta'awanu ala albiri wa taqwa. Dat wanneer daar een moslim is wat hulp nodig het, dan die ummat se verantwoordelijkheid, die geleerdheid van die is belangrijk, dat die ummat is verantwoordelijk vir die moslim. Al muslimuna kal bunyan. Dat die moslims is soos 'n gebou. Die gebou, Allahu Akbar, die mure van die gebou, fondasie is daar. In Islam is weet dat ons ons fondasie geloof. Al muslimuna kal bunyan. Is soos 'n gebou. Yashuduna ba'dhum ala ba'din. Dat die moslims sien dat hoe hulle mekaar kan bystaan. Hoe hulle kan sien dat elke gemeenskap en elke familie waar het is iman en islam dien, waar het is Allah, dat Allahu Akbar, dat hulle help mekaar om te sien dat die een moslim is beter af. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bi hasasa. Dat hulle sit voor die nood van die ander moslim bo hulle eie nood. Allahu Akbar. So die is het. Al-yu'in wal-yu'an. Allahu Akbar. Al-Arabiyatu al-Lugha. Dat die een wie in die positie is om te help, moet help. En wanneer die ander moslim sien, wanneer die ander moslim val, of die ander moslim is swak, dat ons gaan nie skinder van die moslim nie. Dit is nie islam nie, ja Rab, ons gaan nie die ander moslim afdruk nie. Allahu Akbar, Abu Bakr radiyallahu anhu was 'n goeie voorbeeld in sy akhlakiyat in verband met dit. Dat hoe ons die moslim gaan bystaan om te versterk, dat hoe ons die moslim gaan benader aan Allah subhanahu wa ta'ala, dat ons hoe die moslim gaan hoop gee in verband met die Allahu Akbar, die au'atullah. Bestaan al die wat Allah Ta'ala vir ons sê in die Koranen, die belofte van Allah Ta'ala, die omgee van Allah subhanahu wa ta'ala, en nie net die woorde nie, maar wanneer het kom in nood van die moslim, fatakullah mastata'atum, dat ons gaan Allah subhanahu wa ta'ala se vrees voorbring in die vorm van die help, dat ons help die moslim. Dit maak nie saak wat se nasie dit nie. Dit maak nie saak van watter land dit is nie. Dit maak nie saak wie dit is nie. Dit maak nie saak, Allahu Akbar, is dit 'n moslim wat op 5 keer 'n dag salat is of 'n moslim wat op 1 keer 'n dag salat is, dat die ummat se verantwoordelikheid is die is om te sien dat hoe die moslim kan versterk, hoe die moslim kan groei, hoe die moslim kan verstaan, subhanallah. Die dat ons mekaar moet help, dat is van belang bij Allah subhanahu wa ta'ala. Soos ons gesê het, die advies van die dien van Allah subhanahu wa ta'ala, al-amr bil ma'roof al-urf, al-amr bil ma'roof, dat hoe ons die moslim kan terugbring na sy identifikasie toe, elke moslim, elke familielid, dat wat Allah Ta'ala vir ons gee, dat hoe ons het moet gebruik om mekaar by te staan en nie net om posisie te kry in die dunia nie, makam, maar om te sien dat hoe ek die kwaliteite, een van die tawadu, dat ek maak myself klein voor Allah subhanahu wa ta'ala, dit is beter dat ek is groot by Allah en ek is klein by die mense. Waar dit al-aks, die omgedraaide van dit is vandag, dat ek is groot, mense sien my, mense verstaan my posisie, maar by Allah subhanahu wa ta'ala is ek klein. Groot in die oë van mense, maar klein in die oë by Allah subhanahu wa ta'ala. Albir, dat die, wanneer ons mekaar moet help om opreg te word, mekaar moet ondersteun, Allahu Akbar, mekaar moet help om onderdanig te is, die is nie net een woord nie. Dat dit beteken in alle aspekte van ons dien. In alle aspekte van ons dien. Wat belangrik is, dat een is geloof. Verstaan? Een is geloof. En nummer 2,
Yen is om te zien dat we ons kan bevestigen die arkanul islam. Die twee aspecten is belangrijk in onze begin. Met onze geloof en alles met die arkanul islam, imaniyat, ibadat, muamalat en akhlaqiyat ook. Dat is die, zoals we gaan zeggen, Allahu akbar, saqfu. Dat is onze bescherming. Dat is onze bescherming van die dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Die punt wat ons maakt, je zo dat akhlaqiyat is van belang. Dat is een da'wa aan zichzelf. Dat is een roeping om te zeggen dat ik wil zoals die moslim is. Die sahaba radiallahu anhu heeft gezegd, verstaan, kunu mithlana, doen wat ons doen. Wie is zoals ons, wie is. Dat betekent dat wanneer het komt in geloof, dat geloof zoals ons geloof. Wanneer het komt in verband met akhlaqiyat en hoe ons, onze akhlaq, hoe ons voorkomt met onze manieren, dan is het belangrijk dat die ummat in verband met onze manieren, hoe ons deel met moslim tot moslim, hoe ons deel moslim met kafir, hoe ons deel moslim met wie ook al, dat die moslim moet gestudeerd die akhlaq van Rasulullah sallallahu alaihi wa salatu wa salam. Leer die dat onze akhlaq, wanneer dit sterk is, is een verwijzing naar sterk iman. Akhlaq, wanneer dit zwak is, Allahu Akbar, dan is het een verwijzing naar zwak iman. Dat betekent zwak jannat en dat betekent dat we staan in verband met wat Allah subhanahu wa ta'ala jahannam. Dat jannat en jahannam is klein voor ons. Subhanallah. Zo die akhlaqiyat in verband met hoe ons deel met elkaar. In die tijd, in onze situatie als moslims in die land, Allahu Akbar, is dit dat elke moslim moet zien dat wat is mijn verantwoordelijkheid? Hoeveel draai ik naar Allah Ta'ala toe voor gerechtigheid? Hoe help ik mijn medemens? Ik ga niet vingers wijzen naar elkaar toe niet. Ons gaan draaien naar Allah subhanahu wa ta'ala toe. Ons gaan helpen elkaar in verband met nood. Ons gaan zien dat hoe ons elkaar kan beschermen in alle aspecten. Wat ook al Allah Ta'ala voor ons gegeven heeft. Ja Rab, die albir, dat in elke aspect, die aspect van akhlaqiyat, hoe ons praat met elkaar, deel met elkaar, die iman Allah in die hart van die moslim, wat die kalima is, die gerechtigheid van kalima, die waarheid van kalima, die oprecht van kalima, la ilaha illallah. Dat betekent dat iman is niet net op die tong voorgee nie, maar die iman is kalb, mazboot al jawarich. Dat iman is die conditie van die hart, wat gezien gaan wordt op die tong, op die waarheid en die jawarich. Dat hoe ons deel met elkaar in die werelden in verband met onze verantwoordelijkheden. Die moslim bij Allah subhanahu wa ta'ala is belangrijk, verantwoordelijk. En dit is wat Allah ta'ala verwacht van ons. Subhanallah. En die als ons kijkt in verband met die dien van Allah subhanahu wa ta'ala, om onderdanig te zijn bij Allah subhanahu wa ta'ala, dat die kalimaat al-bir, om onderdanig te wees, dat ons leert dat een onderdanigheid van Allah subhanahu wa ta'ala bring uit al die mooiheid in die dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat maakt niet saak wie die persoon was niet. Maar wanneer die persoon iman in zijn leven gebracht het en zijn iman versterken die methodes van versterking van iman en die persoon het op salah gekomen en die persoon se sajda, ja Rab, dat die persoon maakt sajda voor Allah Ta'ala, waar Rasulullah Sallam zei, dat die persoon is die naasten bij aan Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is niet die kwaliteit van die ummat en moslims met elkaar niet.
om die verkeerde dinge 'n prioritasie te maak nie. Om dit voor te bring in die aspekte ons is op die dien van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wat gebaseer is op advies. As 'n kondisie kom, dit kom van Allah. So ons draai om te besoek en te bekom die oplossing van Allah subhanahu wa ta'ala wat ons het die Koran en Sunna, die ulama, die sulaha, die mense wat baie nader is, baie naby is aan Allah subhanahu wa ta'ala. In die Koran, Allah subhanahu wa ta'ala deel met ons. In die Koran, Allah ta'ala deel met ons, Suratul Baqarah. En die is van belang dat ons gaan iets leer van die Koran. Allah ta'ala sê, Laysal birru an tuwallu wujuhakum an qiblatin mashrik wal maghrib. Dat die kalimaat Laysal birr, dat die geregtigheid, onderdanigheid, om onderdanig is bij Allah subhanahu wa ta'ala. Die dat Allah subhanahu wa ta'ala sê vir ons, an tuwallu wujuhakum, dat wanneer ons onze gezichten draai, beteken die richting. An qibla al mashriki wal maghrib. As dat die ooste is of die weste is, soos ons gaan sê. Nou, dat is so. Verstaan? Die kort verduideliking, Allah ta'ala gee die antwoord. Walakin, maar, al birru man amana billah. Hier is het. Dat, wat is die fondatie van onderdanigheid? Man amana billah. Nummer 1 is iman. Man amana billah. Dat een persoon moet die ta'alim bekom, die geleerdheid bekom in verband met Allah. Dat 70 en 80 of 80% van die Koran het te doen met imaniyat. Daar is een koul ulama, dat die ulama leer vir ons, som van die ulama verstaan, wanneer het kom met die arkaan, dan sê hulle dat 100% van die Koran is iman. Dat die salat, die zakat, die fas en al die bir, al die goed wat die moslim doen. As die moslim goed is met sy familie, as die moslim, kyk net hier so, die moslim is goed teenoor Allah Ta'ala, en die moslim is goed teenoor Rasulullah Islam. En die moslim moet goed is teenoor sy familie. Een moslim kan nie net goed is met Allah en sy Rasul, maar dan die moslim is slecht teenoor sy familie en slecht teenoor aan die medemensen. Dit is nie bier nie. Dit is nie part van gerechtigheid nie. Ja, jy al mufti, dat hoefti stafti kalbak. Dat elke moslimse hart is in beheer van sy lichaam en alles in. Die hart is die mufti. Is stafti kalbak. Dat ons moet onze harte vra. Dat is ek oprecht moslim. Wat is my positie voor Allah? My iman voor Allah? My islam, salah voor Allah? My dua voor Allah? My tilawat van die Koran? Die meeste wat Allah ta'ala omgee is die moslim. Die moslim wat die tilawat maak van die Koran. Die moslim wat versprei die tilawat van die Koran in die vorm van ta'alim, in die vorm van da'wa, verstaan van die Koran. Die is belangrijk bij Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab. So die, dat Allah subhanahu wa ta'ala sê vir ons, walakin, albirru man amana billah.